0: Vega Maria. Vanavond gaan jullie met La Bretet en Carter.
1: Evo.
0: Maar laat hout. Schaam aan achter de tabere, toch met de faas en in de mistamaat. En dan gillo. Jimmy. Vanavond van een uur tanach. Ook om ons amar en avi. Beperk dal het pasukje zijn. Ko amar en avi, ik ga jou. Los me goed met de bobkers.